De zon gooit mirages, ik follow carro. Mijn pa draait die blauwpunt, ze vallen tot boe. En als leester verelvers, hoe ga je een koers toe? En die oude brein oude, vrede mijlen, stuk voor stuk.

Skinnel plezier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreekt. Krachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrukt.

0: Wel, Lindley, hierdie ons namens bly, ek sê vir jou goeiemorgen, baie welkom by Afskop, as jy so pas ingeskakel het, dit is so half agtse kant en tyd vir ons te loer na jou sport met Johan Ferreira.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Johannes, goeiemorgen, interessante gebeure in die Engelse Premier League gisteraand, nê?
2: Ja, hallo Martin, Jolandi stem en aan al ons luisteraars, hoorie, wat de dag, is dit waar Arsenal en Man City nou vir mekaar groet, in die soeke na die Premier League titel, het, City het gister weggegooi, ek dink hulle het.
0: Ek dink so.
3: Ja, hulle was 1-0 voor en toe het hulle net skielik, is hulle 3-1 achter, so hulle 3 doele afgestaan in, jy weet, soos 15 minute. So, teruggeveg om het gelijk op te maak, maar ek dink dis dalk nou voorbij.
2: Ja, ek is half op jou bladsy, want Arsenal sit met 76 punte, daar is 3 wedstrijde oor vir hulle, so het maximum wat hulle nog kan bijvoeg is 3x3, dis 9 punte, want jy krijg 3 vir die oorwinning vir ons luisteraars. So 9 punte gaat hulle na 85, dit Moment City het 4 wedstrijde oor, hulle kan een maximum van 12 kry, so as Arsenal het bly wen, kan City hulle nie vang nie, en Arsenal het een groot week op, wat ek meen hulle is gemakkelijk voor in die Premier Liga, en nou vanavond speel hulle in die UEFA Kampioene Liga, half eindronde tweede been wedstrijd tegen Atletico Madrid, en hulle het so goed gedoen om die eerste been gelijk op klaar te maak, 1-1, weg van die huis af in Spanje, en nou gaan die huis toe na Engeland, en jy halve kans nou, meer as halve kans, ek dink Arsenal gaan Atletico Madrid klop, en dan sal in die finaal van die Kampioene Liga, in Budapest op die 30ste mei, tegen of Paris Saint-Germain of Bayern Munich, so hulle kan nog wegstap met die Premier Liga en die UEFA Kampioene Liga, in diezelfde seizoen, en dit is ook nie iets wat een mens al dag hoor nie, so hulle is in een fantastische positie. Ek sit gister Martin en kyk na jou span, ek het vir jou boodskap gestuur op instelling en gesê, as jy by die huis kom, moet even nie jou TV aanzit nie, dit is, ek kan nie die woorde by mekaar sit om te dink hoe Chelsea uit mekaar uitval, en geval het die afgelopen het nie, Nottingham Forest is 2-0 voor, Chelsea krijg een strafdoel, hulle mis dit, een van hulle spelers word afgedra op een draagbaar, ernstig het kopbesering, hoofdbesering, toe kom hulle een teken het doel aan, en toe word dit uitgesny of uitgewis, want dit was omkant, en toe uiteindelijk toe krijg hulle het doel met die derde probeerslag, 3-1 wat jy verloor, ek het lang klaar Stamford Bridge so leeg gesien, voor die einde van die wedstrijd, waar die mense net,
0: Jy gaan hierdie atelier nou so leeg sien, as jy aanhou praat oor die ouwens, kan ons dit ignoreer? Kan ons dit maak asof dit nie bestaan?
2: Ja, maar Kleine, dit is een wereldklas span, Martin, ek doen, dit is jou span nou, en dit is net vir my, ek kan nie sê geloof dat die span so uit mekaar uitgeval het in 2 maanden nie. Maar ek doen, as jy kyk gister, hulle was een paar minuut weg van geskiedenis maak, as die eerste Chelsea span ooit, wat in 6 achter een volgende liga wedstrijde nie het doel aanteken nie.
0: Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,
2: hulle dingetjes verander wanneer Man United nou weer beter doen. Maar anyway, kom ons kyk naar die wereld van fietsrek. Ons het een Afrikaanse story by die La Vuelta Feminina en die tweede skof was dit Ashley Moelman Passio wat 7de klaar gemaakt het, Suid-Afrikaner. Die wenner van die skof, Shari Bosset van België, 2:55:50, algeheel het ons Duitse voorloper Franziska Koch en haar voorsprong is 6 sekondes teenoor die wenner van skof nummer 2. So dit is een kort tour, 7 skofte, hulle ry vandag 121,2 kilometer en dan maak hulle uiteindelik klaar met skof nummer 7 op die 9de mei wat ook net so kort van 133 kilometer is. En dan sluit ek af met die Indiese Premier Liga, Lucknow Supergiants teen Mumbai Indians. Lucknow het eerste gekolf, 228-5, ongelooflik om te sien, deesdae is dit ook nie meer genoeg nie. Nicolas Poran, 63 van 21 balle, en toe het Mumbai gekom in die wendtyk en blyk met rente oor 8 balle tot hulle beskikking. Ryan Wickleton, hy bly net sy hand opsteek, weer 'n 83 gister, Rohit Sharma met 84, Mumbai wat wen en gemaklik wen met 6 paaltjies, maar die top 4 bly onveranderd, hulle wil net nie skuif nie, hulle bly ja by mekaar. Punjab Kings, hoe lang sê ons nou hulle is voor, maar hulle het nou 'n paar wedstrijde verloor, 13, dan kry jy Royal Challengers Bengaluru met 12, Sunrisers 12, Rajasthan 12, so baie nader aan mekaar, waar nie punte leer, maar die ander spanne wat so geleidelik besig is om op te vang, dankzij die feit dat die voorlopers nie verder wen nie. Dis wat ek vir jy het vir sport, laaste ene saam met jou is om 8:30 en ons sal glad nie praat oor enige ronde bal goed.
0: Ek waardeer dit baie, en ek dink die IPL raak baie interessant, as jy nou sê, enig iemand hier van 7de plek af met 1 wen kan homself opbeweeg tot in die top 2 amper, so ja, dit gaan interessante laaste 3 weke of maand van die IPL wees.
2: Ja, vandag is Delhi en Chennai wat hier mekaar speel, ons
0: hou dit op. Johannes, dankie vir jou tyd, dit was regtig nie vir my een lekker sportbrug nie, ek moet sê, maar elke het maar sy eie smaak seker.
2: En was ook nie vir my lekker nie, Martin, jou pyn is my pyn.
0: En ek sit by die huis gisterand, helemaal dink nie eers aan Chelsea nie, weet nie eers hulle speel nie, stuur even my boodskap, moet nie kyk nie. Nou weet ek, nou gaan kyk ek, nou sien ek, ek het nie gekyk nie, Johan, jy hoef nie te sê. So, dankie.
2: Maar jy het jou gewaarskie, nou van kyk jy, ek ben...
0: Dankie my vriend, ons gesels oor 'n uur.
2: Ja. Yeah.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and

0: 6060.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Safari Outdoor skud hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei. Met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie, bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hulle arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landswyd. Moet ook nie Saterdag 9 Mei misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch. Devon Place Center op die hoek van Botlarey in die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
3: 98.9 FM, Bok Radio.

Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Mid Morning, Yolandi and Stem Book Radio. Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep. Kijk, kijk.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: skin, okay?
1: Het is raaisel van die schaakspel, met die eerglas waar die tijd tel. Die koning stier kasteel, die paarden kry bevele, en die koning in beklaai. Hoe jou kaarten op die tafel, dat jou dobbelsteen maar valt.

buiten bij die kruispunt. Die wolven van die schapen schijn, die jakkels en die vangert krijg, en voor jou en mij ben klein. Daar is meer kanten van die weegschaal, en een koers om te bepalen. Daar is een kompas als ons wegraak, een anker als het drof raak, zo is ons van elkaar gemaakt.

0: Scorpions, you're done. Volker, are you? Met skaakspel, dis 20 minute na 2. Dankie vir die inloer en die incheck. Penny maak het net bietjie meer interessant. Oh, vraag vandag, according to Leslie Gore's hit song, It's My Party and I'll What If I Want To. Is it Yell, Kiss, Dance or Cry? Ons gaan oor by die check in lijn. Charelle Jansen van Viering. Ek spreek die naam correct uit. Jy het ingecheck. En gesê die antwoord is Cry. Baie dankie vir jou. Môre verder, hulle maar nou. So you can cry if you want to. It's your party. Lekker dag verder, Marnel. Hallo, Bokker, are you?
1: Hallo, Lommy. Ja, dein is definitief, is my party and I can cry if I want to.
0: Dankie vir jou, Lommy. Groete vir allemaal daar in kant. Goeiemiddag, Bokker, are you?
2: Okay. Dan klas gesels, ons check een bykie in.
0: Okay.
2: Het gaan baie goed met ons. Ek trouw, het gaan baie goed met jou daar in kant. Lekker, Bella. As hy linker loop op krapper, it's my party and I cry if I want to. Definitief wil ons nie vandaan rij, verseker nie. Lieve buddy, en dankie vir die lekker show. Cheers.
0: Cheers, dankie vir jou buddy, lekker nacht verder, dankie vir die incheck. Jacques, wat ook ingecheck het, hulle Jacques, ek hoop het gaan goed met jou. Jy moet een lekker dag verder he, Zelda Beekers, hallo Zelda. Maar dankie vir die incheck in die haarkies, jy moet een lekker dag verder he. Belinda wat sê, die antwoord is cry, lekker dag vir jou verder, Belinda. Vian Durant, wat ook ingecheck het, dankie vir jou, Vian, jy moet een lekker dag. Charlotte, hello, I'll cry if I want to, dankie vir jou, Charlotte. Joan, langklas van jou gehoor, Joan, jy moet een lekker dag verder, hè. My persoonlijke burgemeester vanuit Centurion.
3: Maar Heinrich, my persoonlijke burgemeester in Centurion. En I'll cry if I want to. Dit is die linkerloopgrappe. Dank u, lekker show en lekker muziek. Ons luister uit weer een mooie dag verder. Cheers!
0: Cheers, dank u my maat. Lekker dag. Groete van allemaal daar in Centurion. Hallo Cindy, langklaas van jou gehoor.
4: Hoi, Triple Arch. Ik hoop het gaan goed met jou. Die antwoord op Penny's vraag is cry. Nou toe, jy moet een heerlijke middag hee. Groete Cindy.
0: Dankie Cindy, jy moet een lieflike dag verder hee. Baie dankie vir die incheck, moet nie so skaars wees nie. Cry if I want to, sê David Solje. Hallo David, lekker dag vir jou verder. Jolandi, wat ook ingecheck het. Dankie vir jou, dankie vir die luister. Jy het gesê, dit is cry if I want to. Hallo Bok Radio.
5: Middag Heinrich, hoop het gaan goed met jou. Met ons gaan het goed, ons is nou een beetje terug by die werk na 2 weke van vakantie, maar ek is al klaar op wat terug huis toe. Vandag sy antwoord vir Penny se linker loop krapper iets, maar party en I cry if I want to. Groete Sonja uit Frankryk.
0: Dankie Maxi, dankie vir jou Sonja. Geniet het ek en ja, sterkte terug daar toe, geniet het. Annemarie Kriel het ook ingeloer en die hem te lekker dag verder heen. Hallo Bok Radio. Hallo.
6: Heinrich, dis Lanshey so, goeiemiddag, hoop het gaan goed, hy kan.
0: Middag Lanshey.
6: En ek denk die antwoord op jou linker lopkrapper sal wees, cry, soos in huil, cry if I want to. As hy, lekker middag vir julle, bye.
0: Lekker middag, bye, dankie vir jou, verder. Jaku uit die baie nat Parijs, wat sê, cry if I want to, dankie vir jou, Jaku. Lekker dag verder. Mossie het ingeleur, jy moet een lekker dag verder en Mossie. Hallo Nita, ek het langklaas van jou ook gehoor, baie dankie dat jy incheck. Ek is blij dat het gaan goed met jou ook, Nita. Michael het ingeleur, thanks Bel. Dan my persoonlijke speensien op sy pos. Het gaan goed met die koeie, hulle melk, alles is fine, thanks vir jou ook, over and out. Lekker dag verder, baie dankie vir die inloer. Willem het ingeloer. Vat nog ene keer hier so. Hallo Bok Radio.
7: Hallo Bok Radio. Dit is cry if I want to. Is dit nie?
0: Dan sê dankie vir jou Sarold en dan Lika het ook ingeloer. Wonderlik, draai het jy die inchecks. Penelope, what you got love?
8: According to Leslie Gore's hit song, It's My Party and I'll What If I Want To. The answer is...

0: Danny Gokey met Agradecido hier op Bok Radio. Bijk ons 15 minuten voor 3.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Andries Pretorius en Victoria Straat in Somerset West. Is daar een ongeluk wat daar plaasgevind het? Die wisselaar is versper. Dit is by Andries Pretoria Straat en Victoria Straat. Dan vroeger, maar dit lyk my dit is nou opgeklaar, pad wat gesluit was by Baden Powell tussen Muway en Walter Sisulu due to a peaceful protest. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmychery.co.za.
4: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Be Well canola oil 2 liters for $69.99, Baby Soft 2-ply toilet rolls 20.

0: Dit is die van Ignis, beste pel. Hier is Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag en welkom baie lekker hier saam met jou. Uitklok neergebring deur NMI Toyota. En ons kyk nou al die mal mense in die wereld. So jy vertel van hierdie oukie wat Pokémon kaart wil koop. Daai wil van die eerstes wees, voor in die lijn. Dus laat hom sy tent op te slaan en toe besluit hy. Weet wat, hy ging sommer in die winkel wegkruip, maar wegkruip was...
1: Nee, hy het nooit weggekryp ek jou kreeskind. Hy was al kind wat 2 sekondes weggekryp het en toe uitgespring het. Gesê, Isaac! Ek dink dat hy is daar mens
0: geweest. Die type die later, hy dink hy speel so, maar hy doet eindelijk nie. Maar kyk hom nie die hele tijd mis. Los hom net, is ok.
1: Laat hy nog een beetje weg.
0: Laat hy maar die teels gaan tel. Of iets is dit. Wat van die verskonings? Jesus, is enige wat sê, hy moes, het sê, hy soek geld over die uitgang.
1: Het zou beter geweest het as ek het ingebreek.
0: Wel het. Annie het gesê, ek sal reeks op soek na my kind. Jy is 45 jaar uit, ek kom speel hier met kaartjes.
2: Wel, ek sou gesê het, my suiker was laag. Toet ek gefeind, toet ek wakker word, was dan niemand meer in die winkel nie.
1: Ek hou ervan. Jy denk buiten die box.
0: Love it. Skerp. Voordat ons aanbeweeg, ons boodskap het vooral kan wetstoepassing asblief by Gunner Circle en Eppings uitgaan uitkom. Dit is belaglike gemors en daar is geen patreels nie.
1: Oef.
0: Ja, ons, een van die dinge. Gepraat van patreels. Monique het een ongelooflike story wat sy saamgebring het.
1: Oh.
0: Vertel vir ons die Roadrunner-esk story wat jy opgespoor het.
1: Hoor, toe ek het lees, dit het my teruggevat na... op een zondag of een zaterdag voor die TV te sit en een beetje Roadrunner te kyk in die winter. Mm-hmm. So, in Glasgow, Skotland, het een man besluit, nee, hy het nou nie besluit nie, so die man was op pad,
0: hy
1: was hier.
0: Ek denk hy het enigszins, ja, besluit is een sterk woord.
1: Hy het nie besluit nie, die man was op pad, hy was hier, hy het op die... Hy het een miep oomlik gehad. So hy moes deur die Glasgow Clyde tunnel ry. En op pad soontoe, toe dink die man hy sien die tunnel en vat een skerp links. Maar die skerp links is toe nie een tunnel nie, maar een graffiti kunstwerk wat iemand op een muur geverf het. En die man is vol spoed. En wat blijkbaar een oog is, maar hulle sê die people van die oog.
0: Is het
1: tunnel?
2: Nie.
1: En hierdie man is in die meer vast. So gelukkig, hy is ok, niks hier gekry nie.
0: Behalve sy ego.
1: Behalve sy ego, maar so hulle sê
0: hier so. En sy kaart natuurlijk.
1: Scottish police spokesperson said around 2:30 on Sunday, we were called to a report of a one vehicle

0: crash in the Shield Hall Road area of Glasgow. Toe hulle daar kom, toe die mooi in die oog, of dan nou in die geval die tonnel vasgery.
1: Dan staan verder nog nie, maar amtes allemaal eers vir sy 20 minute gelag het, het hulle om veilig uit die voertuig uitgekry en vir hom gestuur vir behandeling.
0: Al wat ek denk is, hierdie man moet nou aansoek doen vir versekering, of versekeringsverslag indien. Denk nou gaan die ou wat aan die ander kant sit en dit lees. Dit is letterlijk, miep miep, ruider aan haar, al gaat jy dier die tonnel wat hier daar is. He?
1: Kan iemand het vir, Jesse, ek weet nie, vir, wat sy naam? Die ou met die mooie stem.
0: Morgan Freeman?
1: Ja, Morgan Freeman. Asseblief geen het vir Morgan Freeman om te lees.
0: Oh, dit is... Ek gaan het sê, want hy is okay, hy het nie seer gekry nie, dit is my skreeuwsnaaks, dat hy as een volwassen mens in een graffiti kunstwerk vastgerij het.
1: Ek sê weer. Okay. Kom, skryk like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsrecht specialiste. Ook Radio. Uitklok. Verkeer.
0: Vir jou pad, asseblief, maak seker, jy het nie een miep-miep oomlik nie. Niks niets van my kant op die pad nie, net daar die ongeluk vroeger in Somerset West by Laurensweg, by die Hyundai Somerset West, en dan ook vertragings op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. As daar nog iets is, laat weet ons asseblief, is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry?
5: Ja, asseblief!
4: En om my Toyota bied Suid-Afrika's topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slechts R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomstwaarde pakket. Die nieuwe Corolla Cross het een fantastische herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nieuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika's Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaart is by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partijkie. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Let's go! Een treffer na die ander Bok Radio.

0: van Coke Nacht. Hier is Bye Bye Baby. Wil net die Bok Radio Bok TV lang om somnie te kan wees, dit is Uitklok en jy gebring dier NMI Toyota, Zena en Monique, somnie tot met 7 uur en dit uit vir jou luisteraars Likkie, baie baie interessante enigie wat ons het die week oh. En is die terugkeer van die 3 Jocks en ek denk sekerlik die beste manier wat ons fysisk moontlik kon.
1: Kijk, ek het een vraag.
0: Yes.
1: Dit is nou 3 keer Jock.
0: Ja.
1: As daar nou een Jock Junior is, raak het 4 keer Jock. Raak het dan een jog.
0: 3.5 jog.
1: 3.5, ek hou daarvan.
2: Daar sê luisteraars Likkie tyd en dit is 3 keer jog deel 4.
0: Sê jy Pierre.
2: Kan jy het glo? Hallo Zian, hallo Monique.
1: Hey.
2: Ek hoop het gaan fantasties. Ek is net excited, ek moet het eerst uit die pad uitkry. Monique het gesê sy wil deel wees van een jog Likkie, so hier is jou kans Monique. Ons het een Tinder vlinder. Sy word ma, ons het 3 jogke, een van hulle word pa. Probleem is, hulle weet die, wie is die pa nie. So Jacqueline, wat nou Jacqueline is seker, sy is een verpleegster op een cruise ship, en hulle moet nou uitfigure wie is nou die ma of die pa wat. Nou hierdie week maak ek een klein bietjie anderste, want ek is bezig met my skryfkursus, ok? Jy kan meer leer by skryfkartel.co.za, as jy wil leer Likkie skryf met AI, sonder AI, die hele story en recode, en ek gaan hierdie week se song somme daar in sit, as een van die voorbeelde, wat ek doen het op een skryf soos ek skryf manier, ok? En ek wil weet, ons moet een bietjie dink aan soos die hangover movies, ne?
0: Ok.
2: Ek wil weet, ek soek so 2 of 3 memories. Goedjies wat hulle gaan as hulle nou hulle stapjes sou treis. Wat een spark maak wat sê, wacht, hier is iets, hier kon iets gebeur het. Okay, maar die memories moet op so'n manier wees, dat ons die heeltemal weet wat gaan aan nie, is net soos daar is dalk vir ons een clue. Okay?
1: Oh.
2: Jy stuur het na 074-2989, dat ons nou hierdie 3 jake kan uitvind.
1: Ja.
2: Wie is dan nou die ou wat verantwoordelik is, om vir Jacqueline een ma te maak? Nou maar goed, ook een lekker dankie as jy was. Praat weer morgen, ok, bye.
0: Kei.
1: Oh, worry.
0: Een van het moet wees, een mosterd vlekje op die hemp, want toe hulle na die tyd by die keierplek uitgestap het en by die trokkie net buite die deur een boerie gekoop het. So like een stukkie mosterd
1: ja,
0: en een ei. En een eikie.
1: Oh, jene. Ek lach, want ek het al soeke oogende raad, wat al net hier en daar iets en dan denk jy, oeh.
0: Hoe onlangs is dit?
1: Oeh, ja.
0: Was jy gaan dier iemand sy stories, en jy sien jou self.
1: Ja, jy sies, wanneer het ek daai gedoen?
0: Ok, soeke klein goeikies, klein herinneringe, wat uitstaan, ek laat die mosterdvlekkie, en die... En die YMCA, jy sien jyself die YMCA doen op iemand anders die story.
1: Okay, klink of jy het ervaring uit praat, sê.
0: Nee, dit was nie hekkie. Ok, so. Hierdie liekie is jou, ne? So, gaan mal 074-2989.
3: Hierdie verkeers bulletin word aan jou gebring dier Cherry Peril, in samenwerking met die Auto Investment Peril Motorgroep.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paie, daar was een ongeluk by Wesco en Smart in Goodwood, wegsleepdienste is daar op die toneel, so ook een motorvoertuig ongeluk by Biden Powell Drive, richting N2 net voor Strandfontein weg. Wegsleepdienste is ook daar op die toneel en nooddienste is in kennis gestel. As jy nog iets teekom op jou paie, laat weet my asjeblief is 074-2989.
0: Verkeer. Welkom by Cherry Peril voor stijl, technologie en uitsonderlike diens. By mekaar kom in die hart van die wijnlande en bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat kracht, leaksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Peril gaan dit nie net oor motor koop nie, dit gaan oor een ervaring. Hulle span staan gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en glimlach. Besoek Cherry Peril vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Nel in Geese, Boek Radio Boek TV, voor dit Queen, Killer Queen. En dat is Kom Ossie Beter Alternatief, dit is Boek Radio Boek TV. Goeiemiddag, as jy so pas by ons aangesluit het, en die is die klok neergebring dier NMI, die uit dan Zee Monique, som met jou een, ons moet nou begin afsluit hier met die luisteraars, Likie. Is een paar uitstekende idees wat deurgekom het, as jy so pas by ons aangesluit het, nie weet nie, die drie Jake is terug, en dan is het Jacqueline. Hulle is een bykie gekeier, sy is een tindervlinder, en sy is nou verwachtend, maar weet nie wat sy jaak is, wat sy jaak nie.
1: Dis een van die drie.
0: Hulle het bykie hard gevat, en Pierre het vir jou die missie gegee, om vir hierdie ouwe support leidrade te gee, so as hulle nou hulle, soos hangover style, so
1: hulle nou hulle flashbacks, jy weet, raak aan iets en oomlik kom terug.
0: Retracing the steps, dan, wat is van die clues wat hulle kry, ons is nou al reeds, die een joke het gestoord en te kry een flashback van iwers wat hy nat gewees. Ek het nie wat daar nog was nie, dis wat my uitstaan. Na daai kon ek nie meer lekker focus nie.
1: Ja, daai net my so'n bykie out of left field gegooi. Of tattoos.
0: Ons het tatoeëermerk, maar ons weet nog nie wat hy raar gekry het nie. En vertel net gauw daar van vier tattoos, dis vriende van jou.
1: Ja, so het is een vriend van my en hulle een vriendekring, een van sy ander vriendekringe. Ek is nie deel daarvan nie. Het hulle een aand na bykie wijnvat elkeen een tatoeëermerk gekry. Die een het Donald Trump, die een het Oprah Winfrey, die een het Jan van der Riebeek en die een het een Pick n Pay logo.
0: Dis die Mount Rushmore van die meeste randomste mense ooit. En nou is mense vir wat sy een het Monique?
1: Monique was nie deel daarvan nie.
0: En wat sou Monique kry?
1: Oh, Monique sy sonne twyfel Dolly Parton gedoen het.
0: Dis 'n goeie keuse.
1: As sonne twyfel, as ek deel was van die uitstapie, was het Dolly Parton.
0: Jesse, wat sou ek kry? Jesse.
1: Jock alles.
0: Nee, ek dink beslis Fransje van Kouk.
1: Ah, goeie een. Of Johan Ferreira.
0: Of Jure Els.
2: Hallo Jure. Ek en my vrou was in Italië so paar jaar terug. Dit was nou actually een Bok radio story. Ja, jy was fantastisch, was daar gewees, Karin, Zoid en als ons het die aand in een gasthuis oorgeblijs, maar ons het nou lekker gekeur voor die tyd, die volgende ochend toe ons huis toe rui, toe sê, kom ons stoppe hierdie koffieshop, kom ons gaan eet gauw breakfast, ons stappen in, ek sê, dis een nice plek, ek was nog nooit hier nie, en vir ons sê, ja, dit is nice, toe ons daar instap, kom die mense, is jylle al weer terug, mense, toe was ons die vorige aand daar, ons mis kan het daar nie, ek het op die tafels gedaan, sy ook, ek het oor hulle kat wat gloe, die restaurantse kat is geval en nie een van ons twee kan onthou dat ons even daar was nie. Nou, dan weet jy het al tegelijke party gehad en niks van ons limbs was gebreek nie. Hallo jy, cheers jy daarby.
0: Jy breng nie soveel iets as jy dronk is nie. Ek denk ons moet net so'n stier verbeer.
1: Ja, soos, ek sien het nou nie, die jokes wat sê, kom ons gaan eet gauw een brekkie ja, en dan soos hulle daar eerste hap vat, dan kom hy terugflits in waar hulle die vorige aan die cellen opvat.
0: Mense gaan, gaan uit.
1: Nee, julle is geband, loop.
0: Die lot is allemaal familie. Is nie een bad idee nie.
1: Ek het nog steeds, ek is mal oor die idee dat, iwas down the line, het hoef jy nie die drie keer jog te wees, het kan in die volgende wees, waar hulle een DNA toets doen, om te probeer uitvigure wie is die pa, en dan kom hulle achter, eindelijk is hulle al drie neefs.
0: Dit kan in die luisteraar een keer gebeur. wie is hierdie?

0: Ja. Is Benice Weerstein, Sono Blom, weer hier op Radio Bok TV. Goeienavond en welkom als je ze pas hier aangesluit hebt. Lekker om hier te kan wees in die rechte tijd. Okay, want ons het elke week iets lekker wat ons weggeeft van al lekker mensen by KWV, waarvoor stond KWV?
1: Die coöperatieve wijnbouwersvereniging
0: van Suid-Afrika.
1: Goeie, net so,
0: Volpunte. Okay, so wat ons doen hierdie week is, ons kry heel wat luisteraars op die lijn, tenminste vier vir die week, en dan die twee met die hoogste telling in die specifieke speelingie wat ons speel.
1: Vaar dit uit.
0: Yes, vaar dit uit op vrijdag vir lekker ou prijse van KWV. Dit kan een kellertour en een proe-sessie wees. Dit kan wijnbottels wees wat hulle stuur direct na jou huis toe. Oef. Ons weet nog nie, hulle moet nog vir ons sê wat het is. Maar, jy weet net, dit gaan flippen.
1: Dit is lekker. Dit is, ons kan nou waarborg desperaat.
0: Ja, die laaste prijs wat ons weggeet was een tour in die geskiedkundige KWV gebouw waar die eerste branne wijn verwerk is.
1: Ek wil daar wil doen.
0: Ek ook. En dan een van die barrels lek. Hoeveelik is daar nog een bykie?
1: Nee, ja. Dit is ook om ons nie genooi word na soeke goed toe nie.
0: Ek wil proe hoe ver ons gekom het sedert na die eerste botteltjies gemaakt is.
1: Ek wil die eerste een proe, maar ek gaan nie die barrels lek nie. Nooi my nie vir Sia. Dit is ook om ons nooit genooi voor te zien. Jy lekker die goed as ons al kom. Nee man.
0: Lekker is lekker. Okay, so ons het gister, ons speelde die week met reekse. Elke dag in ons verskillende of ander reekse. En ons 10 vraagjes wat weer gaan wag. En dan kyk ons hoe ver jy kom en wat jy kan doen met die vraagjes. En hoeveel punte jy kan kry. Is raar voor so makkelijk soos dit. Okay, so. As jy wil speel vandag, al wat jy moet doen is sê vir ons, wat is die reekse themalied is die?

0: Hoe ons video ook.
1: Hey.
0: Ja, ek het dit gemaak. Brent. Die konies.
1: Ek raak nou honger.
0: Ek wil weet, vir iemand van Nigel, wat nog een bietjie starig is, hoe lekker kon sy vetkoeken raar gewees het? Hy het altijd blip het lekker gelijk, no offense. Kijk, raar geworden, so makkelijk soos dit, wat sy reeks thema lied is dit die, en as jy nou graag is, moet jy nie recht kan wees nie, kan jy speel 10 vraagies net na jou 6 uur nies. Kijk, wat doen ons nou?
1: Bietjie muziek?
0: Ja, kijk, wel, denk ek met nog so'n bietjie nieuwe muziek, nieuwe rige muziek.
1: Oeh.
0: Ons krijg het binnie nie, sê die ene is niet van Shaboozie. Sy naam is Born to Die, gaan ons krijg het binnie 6 uur nies.

0: like a classic for everybody. Dennis daar gewoon te screen in the Clearwater Revival. Looking out my back door. Mijn gunsteling CCR Trevor.
1: Hey, al leer ik iets niets van je.
0: Nee, it's by the way. We krijgen vandaag de laatste keer een eindklok. U lijkt bij, hè? Like a classic for everybody. Dennis daar gewoon te screen in the Clearwater Revival. Looking out my back door. Mijn gunsteling CCR Trevor.
1: Hey, al leer ik iets niets van je.
0: Nee, it's by the way. We krijgen vandaag de laatste keer een eindklok. U lijkt bij, hè?

0: verkeer, daar was 'n brandincident. Ons het voertuig aan die brand by Jan van Riebeeck en Riley in Beaconvale. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan ook vroeger wat ek genoem het, daar die motorvoertuig ongeluk by Kalkronee weg, net voor die N1 by Boston. En dan ook die motorvoertuig ongeluk by Jan Smatsdrijf, net voor Viking weg. Ek het so half uur terug vir jou vertel van die ongeluk by Biden Pell Drive richting N2 net voor Strandfontein. Ons het wel update gekry dat Biden Pell tans gesluit is by Meway. So as jy in die omgeving is, asblief kyk na alternatieve routes, hou jou oë en ore op die pad en as daar nog iets is, laat weet asblief Brent Wayne de Wet is 074-2009-89.
1: Minder brandstofgebruik en verder ry?
2: Ja, asseblief!
1: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
5: Zijn, dit is waar ons vir jou gaan groet en jou los in die bekwame hande van ou Brent Wayne de Wet. Hy is om dit tot my 10 uur. Van ons kant af, was een absolute plezier geweest.
0: Dit is een feest. Ek moet sê, ek weet die, elke dag is ek een bykie meer bang vir Piers so onderhalve. En ek sien, hy het ook hier een boodskap gestuur na die update wat ek vir hom gegee het van ons boodskappe vandag, en ek sal dit nou maar nie op die lig sê nie.
5: En dan moet ek gaan kyk.
0: Maar ek, ons is goed op die reë.
5: Uitstekend.
0: Fantasties, ne?
5: I couldn't have said it better myself. Ons los jou met 'n lekker enetjie, en op hierdie noot, nou vrydag aand doen ons weer lekker sokkie by Heroes Live. Dit is absoluut verniet gratis om in te kom. Alle ouderdomme is welkom. In ons lekker specials.
0: Hey.
5: En ons gaan lekker wikkel. So maak plan, dan sien ek jou vrijdagavond hier, net hier by Heroes Live. En tot morgen, mooi loop.
0: Goeie.

Dit is Juanita Du Plessis met Oulik Verby. Jou 7 uur nie so pad en dan natuurlijk die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet. Baie dankie aan die prachtige Monique. En Zian Siems het nou so pas vir my gesê, hoekom kry ek niks nie? So, en die talentvolle DJ Zian Siems, wat natuurlijk hierdie vrijdag weer DJ hier by Heroes Restaurant kom en ondersteun hom.

Unigrond, in oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom, in waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven, of is je bezig om te sterven?

0: Hij zit met de personeel tekort, de vrouw verscheren, zij verscheren en als hij kan helpen om vetkoeken te verkopen of helpen in de kombuis of iets, dan sal, kan hij zijn vetkoek verniet krijgen.
1: Baie dankie Chantal, ook nie die korrekte antwoord nie. 074-2000-989.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989. Exile High School.

0: Hy het natuurlijk SA Idols gewen. Gebore daar in die lekker George omgeving. Dit is Elvis Blue met skoolgeld en die skoolgelde raak duurder by die jaar. Ja nee, die lewe raak duur. Een lekker goeie naand, 21 minuut oor 8, ons speel Vetkoekpaleis op hierdie noot voor noot, het ons nog steeds nie een wenner nie. Hier is die vraag weer. Oom Frik sit met so bietjie van een personeel probleem. Wat het gebeur? Waar is Boe en Worsie? Wat het die twee aangevang?
1: Ek denk hulle was in Spiros of Winkel. Spiros.
0: Bye, dankie. Nee, dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord en nie goeie naand. Tian?
2: Yes, Brent. Hulle twee het gaan vetkoeken aflaai was.
0: Nee, dit is ook nie die korrekte antwoord nie. 074-2009-89. Laat weet vir my gerust. Dit is een lekker moeilik een vanavond. Hier is Robbie Wessels met Danklied.

Zoveel skoonheid, zoveel mooi, een reden om te gloeien. Zoveel paaien, zoveel kronkels,

En nog een prachtige liedje, Cherie met Hier die hart van my. Saam met Wynand Strydom. Ach, dit is mooi, mooi bly, maar net mooi. Adam Das op pad, Annie Lennox met Precious.

Liesel Pieters met Singles, net hier op Bok Radio, Bok TV, dinsdag die 5de Mei 2026, ek keier saam met my Brent Wynewet. Dis koud in die Weskaap, ja nee, maar ek vertrou is lekker warm, kyk dalk een lekker rolprent of ietsies op jou foon, of lees, altyd lekker om een boek te lees. Finale eer, ons het nog een speelkie oor, een bykie vroeger het ons Vetkoekpaleis gespeel, en die wenner daar was gewees, André, dit was een moeilike een vanavond gewees. Gister was dit jou 80s dubbelspel vanavond, jou 90s morgenavond 2000s liekies. Op 'n donderdag natuurlijk jou kraakvaars liekies. Op 'n vrijdag jou graadspartykie. Vrijdag, as jy geen planne het nie, kom ondersteun vir DJ Zian Sims en kom sokkie lekker hier saam met ons. Laaste ou speletjie vandag in geskiedenis, ons WhatsApp lyn 074-2989. Op hierdie dag in musiek. In die 50s het Elvis Presley gelyktydig sy eerste Amerikaanse nommer 1 enkelsnit en album gekomponeer. Ek kort die naam van die titel 074-2989. Hier is rondom Dali.

Ik sta hier alleen langs je graf. En ik wens zo graag jij was nog hier. Dat ons net kon praat en ons trots kon laat varen. En ik net jou